in your kind clean a teeth would it san as old to rudish san and an old as art to own fashion when you fall up dot the glow a rash shofen and fail dir erfungen wort aus dot vergonen gold dot der vier bewort wort to love and prize in ihr war nu openbar wort Jesus Christus wohnen dir in ich seine habe en doch leuwe in ihr am gläuwe. En wie wil je om niet zijn, zo word je een vrije, maar onuitsprekelijke en heerlijke vrede. En dat eng je een geloof ervan brengen, namelijk je zaligheid.